0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

frame and no gun.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinmondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinmondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 10 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed inzit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst aan bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leidden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: badkamer en de slaapkamer, zullen we maar zeggen. Ja, de mijne is in ieder geval goed. Ik wens u een hele goede morgen. Het is 8 uur geweest, beste radiovrienden. En dat betekent op deze geweldige radiozender dat het weer tijd wordt voor de Vrijdag Experience. Maar die moet even officieel gestart worden. Dus we zoeken even contact met onze directieassistenten. Even bellen, kijken of ze hopelijk op tijd opneemt.
1: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.
0: Ja, het mag. We hebben toestemming. Hij is weer geopend, die enige prachtige vrijdag op Golden Oldies Radio. Een goeiemorgen.

stelling. Oh, dat is leuk hoor. Over het gedrag van vrouwen. En het tweede uur natuurlijk precies hetzelfde. Hebben we ook weer een stelling van het uur. En een vraag aan ChatGPT. Spannend.

0: de Pretenders. Het nummer I Go To Sleep. Ja, inmiddels dus ook alweer, wat is het, 45 jaar oud. Hè? Het nummer is officieel nog ouder. Namelijk 60 jaar. Het was ook een hit in 1965. Toen was het een hit voor de Britse zanger Ray Davies. Ja, vrienden, en dan is het zover. We zijn weer toe aan de stelling van dit uur.
1: De stelling van dit uur. Mm-hmm. Is het waar of niet waar?
0: Ja, daar komt ie hoor. Dames, opgelet. Maar heren ook opgelet, want je kunt je vrouw ermee om de oren slaan. De stelling van dit uur is... Gemiddeld brengt een vrouw 2 jaar van haar leven door in de badkamer. En is dat waar of niet waar? Over een plaatje of 6 krijgt u de juiste antwoorden op deze stelling.

naar de dag van vandaag. Het is vandaag geen sokkendag. Dus je mag ze uitlaten. Gewoon hup, blote voeten in de schoenen en naar je werk. Of wat je ook van plan bent om te gaan doen. En wat ook leuk is, het is vandaag Wereldezeldag. Ja, nee. En dan bedoelen we niet die rare collega van u, wat ook.

0: zojuist wakker? Dan gefeliciteerd. Want dit is wel heerlijke muziek om mee wakker te worden, denken we zo. Roxy Music, Just a Jealous Guy. Ja, en het is zover. We hebben de stelling van dit uur. We hebben beweerd namelijk dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven doorbrengt in de badkamer. U kent het, de haartjes doen, de oogschaduw, iets een pukkeltje wegwerken. Onze vraag aan u was...
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, 2 jaar dus van haar leven in de badkamer. Is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Oh, spannend.
1: Waar?
0: Ja, het is waar. 2 jaar is best veel, hè? Ja.

0: op je werk moet zijn, als dat het geval is, nou, dan moet u echt wel haasten, want dan bent u echt te laat, hoor.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. We zijn weer toe aan de volgende rubriek in deze show op de vrijdagochtend. Een vraag die we stellen namens een luisteraar aan ChatGPT. En we hebben een vraag gekregen van Dennis

0: Indisch. Nee, sorry, Indonesisch eten. Zou ik het bijna verkeerd zeggen, Dennis. Hè? En hij zegt, weet je, bij dit eten, daar wordt heel vaak saté gegeten. En dat is natuurlijk ook ontzettend lekker. En die saté die wordt dan weer overgoten met satésaus. Of soms pindasaus. Maar nou weet ik niet of daar verschil tussen zit. Dus zou je dat voor mij eens even willen onderzoeken? Is er verschil tussen de twee sauzen, satésaus of pindasaus? Of zijn het alleen maar twee verschillende namen? Nou, Dennis, interessante vraag moet ik zeggen. Ik vind het zelf ook heel lekker. En ik denk ook nooit na over wat er nu op mijn satéetje is gegooid. Is dat nou satésaus of pindasaus? Maar goed, weet je, gelukkig hebben we iemand die daar antwoord op weet. En dat is onze alleswetende computer. Ben benieuwd wat er gezegd wordt.
1: Kort antwoord. Pindasaus is de algemene naam voor een saus op basis van pinda's, afkomstig uit Indonesië. Satésaus is een specifieke, vaak Nederlandse variant van pindasaus, bedoeld voor bij saté en meestal wat zoeter en dikker. Welke was er eerder? De originele pindasaus uit Indonesië bestond eerst. De Nederlandse satésaus is later ontstaan in Nederland.

0: tweede week van mei die zo'n beetje aan het lopen is. En als we nou vandaag de dag kijken, dan...
1: Hebben we deze dag iets bijzonders te vieren?
0: Ja, dat is wel een vraag die we ons afstellen. Nou, zeker wel. Het is vandaag de Nationale Dag van Waardering van Echtgenoten van Militairen. Nou, dat zijn...

speciaal voor al die vrouwen die, ja, wat staan ze? Zo'n 2 jaar van hun leven voor de spiegel. Maar het is wel dat, dat wij dan in love kunnen vallen. Ja, dus dat is wel weer mooi. Ja, goed om te onthouden. Vrienden, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Oh, oh, oh, oh. En dan spreken we elkaar zo meteen weer aan de overkant van het nieuws voor het tweede deel van John Morning Classics hier op Golden Oldies Radio. We hebben weer een paar mooie hits. We hebben een vraag aan de computer. En we hebben een stelling die gaat over je verjaardag vieren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Don't Survive. En we zeggen goedemorgen voor de tweede keer. Dit is het tweede deel. Tussen 9 en 10 weer die heerlijke muziek. En we hebben natuurlijk weer een vraag aan onze computer. En de stelling van het uur. Oh, waar gaat die over? Oh ja. Oh, dat is interessant. Je moet zeker even blijven luisteren. En ga vandaag ook meedoen met de viering van Nationale Cupcake Dag. Ja, we moeten allemaal cupcakes gaan weggeven. Dat tenminste heeft ooit Brad Atkins bedacht. Het was niet om iedereen maar lekker te laten eten en vet te mesten. Maar die Cupcake Dag is in het leven geroepen om iedereen wat vrolijkheid en vriendelijkheid te brengen. Doordat je wat cupcakes koopt en weggeeft aan anderen. Vier het vandaag.

0: is het hier op Golden Oldies Radio. En al die mooie muziek die voorbij komt. Maar nu even wat gepraat, want wat hebben wij?
1: De stelling van dit uur.
0: Met de vraag...
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, en hier komt die, de stelling. Wanneer jij jarig bent, dus jij en jij en jij, maar ook ik... dan zijn er op die dag in de wereld nog 6 miljoen andere mensen jarig.

is best een belangrijke. De week van het Rode Kruis. Heel belangrijk, vrienden, denk ik. En denk even aan de stelling van het uur, hè. Waar of niet waar, wanneer wij jarig zijn, u, ik, wie dan ook, dan zijn er op deze dag meer mensen jarig. En volgens ons, wij beweren dat, zijn er nog 6 miljoen andere mensen jarig op die dag.

0: de radio nog steeds springlevend is. En dat bewijzen wij ook met dit geweldige radiostation. Golden Oldies Radio. Ja, vrienden, je hoorde de, hoe heet het ook weer? De Buggles. Video killed the radio star. En dan gaan we nu eventjes wat serieus behandelen. Een serieus onderwerp, dat is namelijk onze stelling van het uur. Wij hebben namelijk beweerd dat wanneer u jarig bent en ik en jij en jij en jij, dat er op de wereld nog 6 miljoen andere mensen jarig zijn op die dag. Is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Oeh, spannend weer.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar, want er zijn geen 6 miljoen andere mensen jarig. Nee, natuurlijk, dat kan toch niet? Nee, want het zijn er... Ja, schrik niet. 9 miljoen. Dat zijn er vele. Ja, we zijn met z'n 9 miljoenen elke dag jarig.

dagen nog weer. De week van het toerisme. Dus wees aardig. Mocht je wat buitenlands sprekende mensen tegenkomen met een gidsje in de hand, dan weet je, het zijn toeristen waarschijnlijk. En anders zijn het, wie weet, misdadigers of zo. En het is, het is een zielige zeg. Het is de week van de bewustwording van angst bij honden. Ja, dat is

0: the game. Bent u weer bereid om uw hersenen even open te stellen?
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Want we gaan weer wat wetenschaps... Nou, dit is niet echt wetenschap hoor. Maar het is wel een, iets leuks om te onthouden of om te vertellen vanmiddag of vanochtend op je werk. We hebben namelijk weer een vraag gekregen die we gaan stellen aan de computer. De vraag is afkomstig van Elise Wagenaar uit Rosmalen. Elise zegt dat ze dagelijks in de auto zit om naar haar werk te kunnen gaan. Ze zegt, Mara, omdat mijn dienst pas om 10 uur begint in de ochtend, heb ik bijna...

0: file is geweest die Nederland ooit heeft gekend. Ja, en als we dan toch bezig zijn, zou je dan ook nog even aan de computer willen vragen wat de langste file ooit is geweest wereldwijd. Ja, zijn leuke weetjes. Helemaal met je eens hoor, helemaal met je eens. Dus die vraag gaan we ook even stellen aan de computer. Ben benieuwd hoe lang al die files zijn geweest.
1: Langste file in Nederland. De langste file ooit in Nederland was ongeveer 975 kilometer tijdens de spits op 8 februari 2013. Dat was geen aaneengesloten file op één weg, maar de totale lengte van alle files samen door zware sneeuwval en extreem weer. Langste file wereldwijd. De langste file ooit gemeld was in China in 2010 op de snelweg richting Beijing. Die file was ongeveer 100 kilometer lang, maar duurde wel meer dan 10 dagen. Kort samengevat, Nederland 975 kilometer opgeteld door sneeuw. Wereld 100 kilometer, één file, maar extreem langdurig.

0: In de studio. Hallo, goedemorgen. Hi, goedemorgen Hans. Wat heb je bij je?
1: Zeg, wat?
0: Oh, laat eens kijken. Hé, hey, omdat het vandaag... Ja, oh, het is vandaag de dag van de cupcakes. En Hans is zo aardig geweest om cupcakes mee te nemen. Dankjewel, man. Is dit de dropsmaak, Hans? Zeg je? Oh, ze zijn een beetje mislukt. Beetje aangebrand. Ja, zo. Daarom.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Ob Golden Oldies Radio.
1: The Black Crowes, Hard to Handle. Van Otis geleend, nooit teruggebracht. John Dekker, dank voor de morning memories. Wij zijn wakker. Tijd nu voor de Toon Tunes en Peter Brown. And love in our hearts.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

Dat was Where is the Love van Delegation. Disco uit 1977, nog voor Spotify wist wat liefde was. Zeg, per vandaag hebben we nog een vast onderdeel in dit programma. De zogeheten

Save Me van Queen uit 1982. Ja, zo hoor je ze graag terug. Golden Oldies Radio zorgt ervoor. Waar we nu 43 jaar terug in de tijd gaan, doen we samen met Huey Lewis en The News. Dit is Heart and Soul. Do

Mocht je een beetje laag zitten in je vrijdagochtendenergie, dan hoop ik dat we je bij deze een klein handje hebben kunnen helpen door middel van het draaien van Huey Lewis en the News, Heart and Soul. Zeg, blijf luisteren. De cliffhanger van deze week komt eraan. Inmiddels hoor je de Killers opkomen met Mr. Brightside. En zoals gezegd, blijf vooral hangen hier bij Golden Oldies.

0: Vorige week hoorde je nog RS2 van Mosje daar is. En uit hetzelfde Eurovisie Songfestivaljaar 1973 hoorde je zojuist de cliffhanger van deze week, Cliff Richard en Power to All Our Friends.
1: Hansons, heb je niet iets groter?
0: Jazeker wel. Chai Coltrane, 1,69 hoog. Hansons.

Twee knoepers van hit naast elkaar uit de begin jaren 70. Chai Coltrane, You Were My Friend. En daarnet hoorde je een andere knoepert. Dat was Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful uit 1974. Een nummer dat nog altijd veel wordt gedraaid op Golden Oldies feestjes. En daar kan ik van meepraten. Van het ene feestje naar het andere. Believe van Cher. Oktober 1998 uit haar 22e album. Want van stoppen weet ze niet. Wereldwijd een nummer 1 hit, ook bij ons. Een nummer over weer in jezelf geloven na liefdesleed. Uitgegroeid tot een gay anthem en bekroond met een Grammy. Cher met Believe.

Thing Going van Sugar & Mine uit 1981. In Engeland een dikke top 5 hit. Bij ons bleef hij steken in de tipparade. Typisch Nederlands. Eerst even kijken of het wel echt zonnig blijft. Oorspronkelijk begon het liedje trouwens ooit als B-kantje van een jonge Michael Jackson. Maar Sugar & Mine maakte er een relaxte reggae-vibe van. Geen top 40 succes hier, wel een reggae-klassieker die je nog steeds overal tegenkomt. Ik wilde nog zeggen, komt vanzelf goed, maar het nummer van de Ramones dat je nu hoort...

Dat was Angels van Robbie Williams. Zal nooit geen vergeten plaat worden. Eind 97 heel langzaamaan binnengeslopen en in Nederland nooit meer weggegaan. Geen nummer 1 hit, maar wel een vaste bewoner van de top 2000 en menig kippenvel moment. Bij Toontunes weten we, sommige platen hoeven nergens naartoe, die zijn er gewoon. Zometeen schakelen we over naar het nieuws van 11 uur. We zien elkaar straks weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Een eindexamenkandidaat op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Welkom terug bij het tweede uur alweer van Toon Tunes hier op Golden Oldies Radio. We trapten af met Ain't No Pleasing You van Chaz & Dave uit 1982. Hun grootste hit en meteen ook hun enige echte in de Nederlandse top 40. In Engeland werden ze zogeheten Rockney-helden genoemd. Hier werden ze vooral bekend door deze, ja, hoe zullen we het noemen, klaagzang? Maar goed, over klaagzang gesproken. Sommige dingen vervelen nooit. Daarom hier de Rolling Stones met She's So Cold. Hey, goedemorgen.
1: I'm

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Arthur, behoor je neutraal te blijven in je muziekkeuze.
1: Wow.
0: Bij deze maak je toch wel een uitzondering hoor. Man die we kennen van Against the Wind en Fire Lake. Bob Seger met een echt wel vergeten plaat. Main Street, je hoort het hier tijdens de Tune Tunes op Golden Oldies Radio. En over vergeten hits gesproken. Tweede Pinksterdag aanstaande. Dan hebben we weer zo'n dag. De editie van 2026. De vergeten plaat top 100. Ik neem aan dat je luistert.

Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers uit 1991. Een nummer dat begon als een kwetsbaar gedicht van Anthony Kiedis over eenzaamheid en herstel. Producer Rick Rubin was overtuigd en de rest is geschiedenis. Een wereldhit. Hier 3 weken op 1 en nog altijd diep verankerd in ons collectieve geheugen. Voor wie meer wil voelen, bassist Flea staat solo in Nederland op vrijdag 22 mei in Paradiso Amsterdam. Klein en heel dichtbij dus. En dat brengt ons bij de volgende artiest. Iemand die precies weet hoe emotie en vakmanschap samenkomen. Narada Michael Walden. Drummer, producer, songschrijver. De man achter klassiekers van Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey en George Benson. Muziek waar je niet bij kunt blijven stilzitten. Dus achter dat scherm vandaan. En onderweg is ook Van Halen. Iets met leraressen.

Je leest er regelmatig over, hè? Vrouwelijke docenten in Amerika die dan overspel hebben gepleegd met één of meerdere van hun studenten. De mannen zullen zich ongetwijfeld ook zo gedragen, neem ik aan. Alleen dat is dan niet zo sensationeel, denk ik dan maar. Van Halen hoor je, Hard for Teacher, zij zongen het al jaren geleden. Je hoort het uiteraard hier in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Waar we nu wat Italiaans hebben opgezet uit de Zero's. Dit is Eros Ramazzotti.

En nu niet zeggen dat je niets gezien hebt omdat je je bril vergeten was. Charlie Rich, the most beautiful girl in the world. Te horen op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. Waar je nu ook kunt luisteren naar een andere klassieker uit de jaren 70. Mannen die je misschien kent van hun bewerking van hit The Road Jack van Ray Charles. Dit zijn diezelfde mannen van de Stampeders.

het geval je hem niet kent. Dit was Peter Kent met It's a Real Good Feeling. Mooie herinneringen uit 1981. Maar we weten, niet elke liefde blijft plakken. Ook niet die van Peter en Luisa Fernandez, met wie hij getrouwd is geweest. Haar ken je nog wel van Lay Your Love on Me. Van afscheid nemen naar een diep verlangen. Hier is Stevie Forbes met Romeo's Tune.

Bailamos van Enrique Iglesias. Spaans voor wij dansen. En dat deed de wereld massaal in 1999. Zijn grote doorbraak begon als soundtrack van Wild Wild West met Will Smith. Zonder cowboyhoed, dat dan weer wel. Hiermee sluiten we de Toon Tunes af op Golden Oldies Radio. Blijf vooral hangen, want zometeen komt de man die zelfs vergeten platen weet terug te vinden. Edwin Simonis met zijn Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar 2,61 euro. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,52 euro per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Je hebt een Billie Eilish en jij zong Bad Guy, dat wel, ja. Aan het begin van de Leeuwenkuil vandaag, op deze vrijdagmiddag. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Golden Oldies Radio. We zijn er op deze 8e mei tot 2 uur. Met dank natuurlijk weer aan Hans Groters voor zijn Toon Tunes. Die was lekker. En ik werd vanochtend wakker met Sean Dekker. Was ook niet te versmaden vanaf 8 uur met zijn Morning Memories. En die Morning Memories die logen er niet om. Ik hoop dat ik in de Leeuwenkuil ook zoveel lekkers kan draaien. Nou, deze was in ieder geval raak, dacht ik. Billie Eilish uit 2019 met Bad Guy. Een plaat die afgelopen dinsdag op mijn pagina stond als knaller. En mijn pagina, dat is dan Facebook, Mastodon en Blue Sky. Dus als je op een van die drie dingen zit, of misschien wel op alle drie, dan heb je hem daar gezien. En nou, ik hoop dat hij bevallen is. Ik vind er in ieder geval ook een heel leuk clipje, ja. Als je hem nog niet kent, ga kijken, maar niet nu. Want blijf lekker luisteren naar het huis van de lekkere hits, waar we verzoekjes hebben. En het eerste verzoekje is, even kijken, voor Bert Letter. Bert Letter, die heeft een verzoekje. Ach ja, dat is aardig. Hij vraagt om Frida. Een vergeten een liedje vindt hij zelf uit 1982. Ja, zou kunnen. I know there's something going on.

Out, het plaatje dat deze week werd aangevraagd door Dimfy en Marco Stoppazoni. Ze wilden het graag horen en ze kregen het te horen. En deze dames van Cloud die hadden nogal wat problemen destijds met de wereld. Ze kwamen uit Zuid-Afrika en Zuid-Afrika was toen nog een apartheidstaat en ze konden niet overal optreden. Maar toch werd het wereldwijd een behoorlijke hit, omdat je destijds de clips had. Dat ook nog eens een keer. Ja, mooi is dat, hè? Ja, geweldig eigenlijk.

0: van Robert van Oosterhout aan je voorbij komen. Want die vroeg dit plaatje aan van Glenn Medeiros. Nummer 1 uit 1988. Nothing's gonna change my love for you. En Robert, ik hoop dat het ook voor de leeuwenkuil geldt. Maar dat terzijde. Zo, vrienden en vriendinnen. Niet alleen maar oude muziek in de show. We hebben ook nieuwe, dat weet je wel. En het zijn er elke keer minstens twee. Meestal ook twee. En deze is wel heel lekker hoor. Liz Lawrence, zo heet de artiest. Te. En Liz heeft een heel lekker plaatje gemaakt met de titel Black Ulysses. Luister en geniet.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

0: Als ik me niet vergis, was dit zo'n Frits Spits plaatje destijds. In 1984, Ricardo Cocciante en Sincerità. Mooi hoor, hier staat 1983, maar volgens mij was het 84. Ik heb het net ook nog opgezocht, dus het moet wel. Hij werd aangevraagd door Bettina Christiana. En Bettina, dankjewel. Het was een mooi verzoekje op deze vrijdagmiddag. Bij Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Waar we ook losse vlodders hebben. Jazeker. En wat voor een? Uit 1959 of 58. Iets in die richting. Dat is weer tijd daarvoor dus. Komt de Big Bopper met Chantilly Lace.
1: De Leeuwenkuil. Losse vlodders.
2: Hello, baby.
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

You know what I like. Chantilly lady.

wat mij betreft een van de allerleukste van Depeche Mode. Strange Love uit de jaren 80. En ze maken nog steeds hele fijne muziek, deze mannen. Maar hits worden het niet meer. Afgelopen zondag stond hij op mijn pagina als knaller. En ja, hij werd leuk gevonden door een hele hoop mensen op de diverse social media apps die ik bezit, zeg maar. Ik bezit ze niet, maar het is wel mijn pagina. Dat dan weer wel. Die pagina bezit ik dan, hè? Ja, precies. Hey, vrienden en vriendinnen, het is tijd voor een Shazammer. En een hele fijne van Stevie N. Uit, wat was het, een jaartje of... wat zal het zijn? Is dit nou 5 of is dit... Is dit 2005, dacht ik, hè? Nou ja, moet ik even kijken. Is verder ook niet zo belangrijk als de plaat maar goed is. Stevie N heet ze. En zij brengt The Poetry Man.

verzoekje van Ronald van Kuilenborg. Golden Earring. We waren terug in 1994 eventjes. Met Hold Me Now. Nou, als je me vasthoudt, kan ik de volgende plaat niet starten. Dus doe me niet. Nee. Hey vrienden en vriendinnen. De 6-7 is vandaag het motto van de Leeuwenkuil. Want ik heb 6 verzoekjes in het eerste uur. 7 in het laatste uur. De verzoekjes voor het eerste uur zijn we nu even door. Maar dat betekent niet dat de muziek ophoudt. Wel nee. Oh, ik heb er nog wel een paar voor je hoor. Deze van Fru.

0: knaller. En vandaar dat we er met volle gewicht op, achter en naast gaan staan. Als het daarop aankomt. Maar het was hun enige in Nederland. Fleur, Doet Doet. En daarna werden ze Underworld. En dat scoorde ook nou niet als bepaald een gek, hè? Nee. Maar wel lekkere muziek, dat zeker. Hey, ja. Het is misschien wat vroeg om het te zeggen. Maar we gaan op naar het nieuws. Ja, zo laat is het alweer. Naar het nieuws van 1 uur. En zo meteen aan de andere kant van 1 uur heb ik graag voor jou na de nieuws en de ANWB, als dat er is. Anders zeggen ze dan te niks is. Dat is ook bij de ANWB wel aardig. Hebben we deel 2 van de Leeuwenkuil. Dus ik hoop dat je meegaat. Want ook in dat tweede uur hebben we ook nog zoveel moois. Ik begin bijvoorbeeld zo meteen met Joe Jackson, zie ik hier al. Nou, dat is op zich al een ding om te luisteren. En als ik je dan vertel dat ik nu ook nog Alice Cooper voor je heb. Uit 1975. Met een plaat die in Nederland niet eens is uitgebracht. Maar uit de Billboard Hot 100 komt. Waar hij nog wel scoorde met I Never Cry. Dat is een nummer dat je niet kent. Het zit een beetje in de stijl van How You Gonna See Me Now. Maar dan toch heel anders. I Never Cry van Alice Cooper dus. En daarna nog een stuk van Thompson Twins, Lay Your Hands On Me. Nou, dat is een reden om te blijven luisteren, lijkt me.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Komt er nog één, Danja? Oh, nu. Oké, nee, dat is goed.
1: Oh, een drum. Oké. Uit de zomer van 1989, de laatste die we ooit kregen van Joe Jackson als het gaat om hit- en tipparade. En dat was wel een hele fijne natuurlijk. De opener van de tweede uur van de Leeuwenkuil vandaag op deze vrijdag de 8e was voor hem een 19 Forever. Een plaat die we ook hadden als knaller en dat was in april, jazeker, zaterdag de 25e. Zo, hey vrienden, fijn dat je mee bent gegaan naar de tweede uur, want we zitten nog vol met heerlijke platen, jazeker. En ook op verzoek hoor. Oh, ho, ho. Ja, deze van Renzo Keurhorst bijvoorbeeld, is om je vingers bij af te smikkelen. Het is de Pet Shop Boys single It's a Sin die aanvraagt.

Nee, maar dat is fijn om te weten in ieder geval. Nathalie hoorde jij met My Love Won't Let You Down in de zogenaamde single version staat hier. En dat is maar goed ook dat ik die gedraaid heb, want als je gaat kijken naar dit plaatje bijvoorbeeld op Spotify en dergelijke, dan zie je daar wel die Nathalie staan met haar eigen normale achternaam erbij. Maar dan heeft ze een hele nieuwe versie van dit plaatje ingezongen. En ik vind dat bagger. Ja, dat moet je niet doen. We kennen met z'n allen deze versie, die is veel leuker. Nathalie werd aangevraagd door Frank Schouten en hij kreeg hem ook te horen. En als we dan toch bezig zijn met die verzoekjes, en ik zei al, we hebben 6-7, dus in het tweede uur 7. Ja, dan moet ik even verder met de volgende, hè. En dat is een plaatje, die is aangevraagd door Hans Geersing, collega hier op Golden Oldies Radio. Hij vraagt om een plaat, ik had er nog nooit van gehoord. Hij is van een paar jaar geleden, nou ja, inmiddels bijna 10 alweer. Het is Messi Star, met een A, Messi, en 2 zetten. En Messi Star brengt Fade Into You nu op Golden Oldies Radio.

0: Wessel Vaassen was degene die dit plaatje aanvroeg. Van Wax, Right Between the Eyes. En hij vroeg dat als zijn het volgende. Graag deze radioknaller. Ja, en dat was het wel, Wessel. Je hebt helemaal gelijk. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij het fijne radiostation Golden Oldies Radio. Al waar wij achterlijk veel lekkere muziek voor je hebben op de Experience Friday. Of de Friday Experience. Wat jij wilt. Maar dat is het in ieder geval. En mijn aandeel is de Leeuwenkuil tot 2 uur. Dan straks. Hij is weer terug. Ron van Arnhem. Uit het ziekenhuis. Weer meteen op de radio. Daar houden wij van. En waar we ook van houden is van die zanger van de Talking Heads. David Byrne. Die man maakt fantastische muziek. En wat hij nu aan zomerse klankjes teweeg heeft gebracht. In zijn nieuwe single Kwal. Kwal. Ik denk het niet dat je het zo uitspreekt. Maar dat hoor je zo meteen wel. Want anders is hij is in ieder geval geen kwal. Laat ik dat zeggen. Kwal es la razón. Het is denk ik Spaans. En het is geweldig als je het hoort.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

Een zweverig plaatje uit 1976. Niet zweterig, nee, zweverig. Met een V. Van Victory. Die dus. Had hij niet overigens in Nederland, Victory. Nee. Gary Wright brengt 3 singles hieruit. En geen van 3 komt in de hitparade terecht. Niet verder dan de tipparade. Maar deze uit 1976 werd aangevraagd door Arnold Bosman. En dus krijg je hem gewoon wel te horen hier op Golden Oldies, hè? Ja, zo is het. Fijne vrienden, het is de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits en verzoekjes te kust en te keur. Ik heb er nu eentje van een tennisfreak, een tennismaniac. Hij geeft ook tennislessen, geloof ik, tegenwoordig, al heel lang eigenlijk. Hans Meijer uit Nijmegen. En Hans, die was vroeger, als ik me niet vergis, ook disjockey. Maar dat is heel lang geleden. Dat zal hij niet meer doen, trouwens. Nee, ja, nu met het racket, hè. Ja, daar kun je ook mee scoren. Zeker weten. En hij vraagt om de Buggles met Lenny. En die hoor je

Wat zijn die verzoekjes toch prettig in de leven, Kuil? Want dan hoor jij bijvoorbeeld ook zomaar ineens dit nummer. Het debuut was dat destijds op singlegebied van Tears for Fears in 1981. Toen kwamen ze met Suffer the Children op de markt. Werd in Nederland niet eens uitgebracht. In Engeland werd het wel een hitje. En het nummer komt terug in 1983 op het album, het eerste album van Tears for Fears, The Hurting. Een mooi album met ook Suffer the Children daarop. Maar die was dus al 2 jaar oud. Ja, en waarom zit hij nu in de show? Nou, ik zei het al, het is een verzoekje. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, wat is dit joh? Maar goed, ik draai hem toch, want Jan Leverink vroeg hem aan. En hij zegt, nou als die niet kan, dan kan een ander ook wel. Maar ik heb toch maar deze gedaan, want ik vond hem wel leuk. Suffer the Children van Tears for Fears. Je hoort hem voor het eerst op de radio waarschijnlijk. Het is een vergeten plaat eigenlijk, hè? Dus je zou hem op de pagina kunnen zetten. De pagina op Facebook. G-O-R, GOR, de vergeten plaat top 100. Zoek er even naar en word lid. En luister ondertussen naar een losse vlodder van Ed Burns en Connie Stevens uit de hitparade van 1959. Die hadden we in Nederland niet, dus dit is weer inderdaad die lijst uit Amerika. De Billboard Hot 100. En daar stonden

zo'n goede stem. Eigenlijk schandalig dat er maar één hitje van haar in Nederland is. Wat wij nog steeds op de radio af en toe willen draaien, omdat die zo goed is. Deze Simon, oh Simon. Ja. Ja, het is zielig voor Deel. Ze heeft een geweldige stem. Hè? Dat heb je net gehoord hier op Golden Oldies Radio. Wat je zo dadelijk gaat horen na 2 uur, dat is Ron van Arnhem terug van weg geweest een paar weken. Of een, nou ja, eigenlijk een goede week. Hè? Want Frank van Roosendaal nam hem vorige week over. En dat deed hij op onnavolgbare wijze. Ook weer prima. En die hoor je morgen trouwens ook weer hier op de Saturday Vibe. Dus, of de Vibe Saturday. Wat is bij jullie, jongens? Nee, het is met Saturday Vibe, hè? Ja. Oké, bij ons is het de Friday Experience. En die gaat dus door straks met Ron van Arnhem, Rob van Genderen. Met Mark Simons. Met Paul Bakker. En met Serge van Brakel. Die ik maar niet in een jingle kan laten krijgen. Want ze zingen iets heel raars als het om Serge gaat. Serge wordt het dan. Serge. Ik denk dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen is afscheid van je nemen. Je een fijn weekend wensen. En ik sluit af met The Bar Case en Sex-O-Matic. In een uitvoering van 6 minuten 20. En dan moet ik er nog wat aan vastplakken misschien. Maar het is in ieder geval lekker om het weekend in te gaan. Hey, fijn weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plasboer, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: ja, kan ik het niet maken, maar het is nog rest over natuurlijk. Goedemiddag, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Ja, we zijn weer terug. Blij toe. Ja, even is wel leuk in het ziekenhuis. Moet zeggen, je komt dan wel een beetje tot rust. Dat weer wel. Maar aan de andere kant, ja, is thuis zijn is toch wel het meest fijne natuurlijk. Maar de dingetjes die er aan de hand waren, zeg maar, wat betreft mijn hart. Mijn houten hart. Is, nou ja, zo goed als opgelost, zeg maar, een beetje. Ja, daar komt het wel op neer. Ik moet even Frank van Roosendaal bedanken natuurlijk. Want ja, die heeft vorige week het programma even overgenomen. Heb ik geluisterd natuurlijk in het ziekenhuis. Hartstikke mooi. Dankjewel Frank. En natuurlijk Edwin Simonis voor de afgelopen 2 uur op Golden Oldies Radio. En de komende 2 uur, mijn naam is Ron van Arnhem. En ik mag je weer meenemen dus tot 4 uur met Absolute Classics. Met daarin natuurlijk ook weer de oh ja momenten, het nieuws van vandaag uit het verleden. We hebben uiteraard ook weer dat Das Original. Een originele uitvoering van een plaatje die je wellicht kent van eventueel andere artiesten. En vaak blijft het origineel, is dan helemaal ondergesneeuwd op een of andere reden. Dat weet ik ook niet hoe dat komt. Na een plaatje, we gaan nog live het podium op bij de Dance Classic voor vandaag. Dat hebben we allemaal. En zometeen natuurlijk het overzicht van de mensen die vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren. Ja, we zitten op 8 mei vandaag, dag nummer 128. En dat betekent in dit geval nog 237 dagen tot het einde van het jaar.
1: Dit is tot 4 uur.

0: Right, it's way back in the 60s. Sam the Sham and the Pharaohs and Hoolie Bully.
1: Zich, zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen. Ik zie daar staan Eric Halliard, oftewel Ricky Nelson. Overleden trouwens in 1985. Danny Whitten, hij is van de Crazy Horse. Daar gaan we straks nog wat meer over horen trouwens. Ook overleden al in 1972, is niet oud geworden. Gary Glitter, vandaag geboren. Tony Tennille, van de helft van Captain Tennille natuurlijk. Theo Gouwmans, hij is geboren in Obicht in 1949. Overleden in Alicante op 16 juni 2025, vorig jaar dus. Was onder andere de drummer van Pussycat van 75 tot 78. En dan hebben we ook nog Chris Frans van de groep The Talking Heads. Herman Grimme van de Jazzpolitie. Alex van Halen, ofwel Alex van Helen van Van Helen natuurlijk. Hanny, de Nederlandse zangeres. Marie Miriam, de Belgische zangeres. Ze komt uit Belgisch Congo. Ze Franse zangeres van Portugese afkomst, om het lekker ingewikkeld te maken. Mieke Gijs, België natuurlijk. Bruno Polius, ofwel Bruno Polius Victoire, de Franse zanger.

staat eerst op te denken om aan het begin van het programma beginnen met allerlei plaatjes die gaan over hard. En ja, dacht ja, waarom zou ik het eigenlijk moeten doen? Hathaway Live, dat zegt natuurlijk ook over jou alles. Daarvoor hadden wij Philip Bailey, Walking on a Chinese Wall. Dat in het kader van de verjaardag vandaag van Philip. Ook liedzakken natuurlijk ook nog van Earth, Wind and Fire. Ja, vorige week zat Frank van Roosendaal hier, want die nam mijn programma even waar. En ik zie dat het nu, zo rond deze periode, mijn allereerste keer dat ik in Nieuwegein lag. Dat is alweer een hele tijd geleden, 2002. Zo rond 4, 5 en 6 mei. Ja, 6 mei, dat was afgelopen donderdag. Heb ik toch even bij stilgestaan weer. Ik weet niet ja, of jij daar ook nog steeds mee bezig bent. Dingen die er toen gebeurd waren of zijn. Dat dat eigenlijk niet door de beugel kan natuurlijk. En ja, ik vraag me nog steeds af hoe het zou zijn geweest als Pim nog geleefd zou hebben, zeg maar. Als hij dan inderdaad president zou zijn geworden. Maar hadden we nu dan in een heel ander systeem geleefd of in een ander tijdperk geleefd? Of daar komen we nooit meer achter.

Unione Episcopo. Unione Episcopo. Oh, lekker. Mayonnaise. Heerlijke pizza ook. Stompion. En ja, dat is Italiaans. Waar het een beetje op lijkt, is een beetje op deze ook. Qua drum en zo. Adriano Celentano. Ja, die gaan we dan wel een andere keer weer draaien. Lekker nummer is dat. Een van mijn favorietjes. Ja. Ja, we gaan het weer doen met Das Original. Een originele uitvoering van een plaat die wellicht kent in andere uitvoeringen. Althans, door andere artiesten ook gedaan. En het origineel is in dit geval ook een beetje blijven hangen. Leuke daarvan is wel dat de schrijver van dit nummer, Danny Whitten, wel vandaag op deze dag geboren is. Had ik in het overzicht van de geboorteagenda voor vandaag. Hij was Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter. En is vooral bekend geworden als leadzanger en gitarist van Crazy Horse. Die onder meer de begeleidingsband was van Neil Young. Ja, en een van de platen die hij geschreven heeft, dat was I Don't Wanna Talk About It. En het kan zijn dat je die ook kent in deze uitvoering natuurlijk. Uiteraard. Want dat was een hele grote hit. Uit 1975 door Rod Stewart. Dat was een van de artiesten die het plaatje heeft gecoverd.

0: is ook een mooie versie hoor, van Nils Lofgren. 1993 was dat. I Don't Wanna Talk About It is natuurlijk een hit geweest van Rod Stewart en Everything But The Girl. En door zijn heroïneverslaving werd hij de inspiratie voor Young's lied The Needle and the Damage Done. En dan heb ik het over Danny Whitten natuurlijk. Van Crazy Horse. Dit is het origineel. Uit 1972.
1: Das Original.

0: Le Poppy en Nono. Ja, Chancé en een van de mannen van, ja, tegenwoordig natuurlijk mannen, Bruno Polius, dat is een van de zangers van, en trouwens ook de solozang van dit nummer trouwens, hij heeft dit nummer geschreven, die is vandaag op deze dag geboren. En ik weet nog wel, de Poppies die kwamen begin jaren 70, ik logeerde toen in Rosmalen bij mijn oom en tante. En zij kwamen toen volgens mij in Den Bosch of zo optreden. En sliepen toen bij gastgezinnen in Rosmalen. Dus ze liepen in Rosmalen gewoon in het wild rond. Ik heb ze niet gezien. Ik wist ook niet wie ze waren natuurlijk. Ja, ik had de muziek natuurlijk wel eens gehoord op de radio. Maar voor de rest kende ik ze uiteraard natuurlijk niet. Dus ja, wat dat betreft heb ik niet veel gemist. Ja, wat is...
1: I got a little song I wanna sing.
0: Oh, yeah. Ja, is altijd goed.

0: Soul Man. Dat is nog wel steeds de bekendste van Sam & Dave. Maar dit was de grootste hit die ze hadden in de Nederlandse hitparades. You don't know what you mean to me. En komt toevallig ook uit hetzelfde jaar 1968.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 8 mei. En we blikken even terug met wat nieuws, highlight nieuws. Dingen die vandaag deze dag gebeurd zijn. Dingen die misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1708. Hardenberg brandde af als gevolg van een fout van Aaltje Kraak. Ja, en heel Nederland, ja, hoe ze dat allemaal te weten zijn gekomen, weet ik niet. Want toen was er natuurlijk nog geen telefoon. Maar heel Nederland had, ja, die had daaraan bijgedragen om al die huizen weer opnieuw op te bouwen. En zo is Hardenberg dan toch weer Hardenberg geworden. En kon later ook Edwin Evers daar geboren worden. Anders hadden we die, ja, had die misschien ergens anders gewoond. Wel grappig. En vandaag 8 mei 1847, Robert W. Thompson uit Engeland, die krijgt patent op de rubberen band. En in 1886 vandaag, John Pemberton, hij verkoopt het eerste flesje van het medicijn, dat later Coca-Cola ging heten. De geheime formule van de drank zou Pemberton een jaar later verkopen voor $2300 aan een bedrijf dat er miljarden winst mee zou gaan maken. En nog steeds trouwens natuurlijk. En in Zuid-Afrika komt een eind aan de boerenoorlog. De strijdende partijen sluiten de vrede van verenigingen. Daarmee erkennen de boeren de opperheerschappij van de Britten. Was vandaag in 1902. En dat is een zwarte dag in de geschiedenis van de Telegraaf vandaag in 1948. De commissie voor de perszuivering legt de krant een naamsverbod voor 30 jaar op, omdat de Telegraaf fout is geweest tijdens de oorlog. Ja, hier staat fout zou zijn geweest in de oorlog. Nee, ze zijn fout geweest in de oorlog. Een andere commissie zal die beslissing later vernietigen. Ja, als die andere commissie dat niet gedaan had, dan hadden we ook nog steeds de Telegraaf niet gehad. Ja. Misschien niks aan gemist ook. Vandaag in 52, de 41-jarige Peter During is de eerste patiënt die tijdens een operatie door een machine in leven wordt gehouden. During die ligt tijdens zijn hartoperatie 80 minuten aan een hart-longmachine. Het apparaat is een uitvinding van de Amerikaanse chirurg John Hinesham Gibbon. Ja, ik dank zeker deze man. En de eerste James Bond film, Dr. No, gaat in première in Amerika in 1963. En in het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd in 1980. De kaart zou 3 november 2011 worden afgeschaft en vervangen door de chipkaart. En de prijs van superbenzine gaat met 3 cent omhoog in 1985 en komt voor het eerst uit boven de 2 gulden per liter. Bij de zelftankstations betaal je €2,01. De prijsstijging is vooral veroorzaakt door de sterk gestegen dollarkoers. Olie wordt namelijk verhandeld in dollars. Ja, en als er weer iets is, dan is dat weer de aanleiding om het te verhogen. 2 gulden. Dus dan praat je over, nou, wat zal het geweest zijn, 90 cent misschien. Ja, muzikaal gaan we ook even terug naar 1976 in dit geval. Toen kwam hij op nummer 1, blijft er 3 weken staan. Sammy Davis Jr.
2: Nummer 1.

jaar lang geleden. Precies vandaag dus op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Lekker nummer natuurlijk, Beretta. Ja, en op 25 september 1975 wordt de serie over politieman in New York voor het eerst in Nederland vertoond. Hoofdrolspeler Beretta wordt gespeeld door Robert Blake. Hij trekt samen met zijn onafscheidelijke witte kakatoe miljoenen kijkers. En op 24 april 1976 wordt het titelnummer als Beretta's theme gezongen door Sammy Davis dus. Uitgebracht in Nederland. En in Amerika is Keep Your Eye on the Sparrow, zoals het nummer oorspronkelijk heet, dan al een hit geweest voor zangeres Mary Clayton. Voor de groep Rhythm Heritage in 1976. Maar die heeft het wel uitgebracht als Beretta's theme. Ja, en toen de serie begon, hoorde je dit, hè? Dat was de openingstune. Geweldige serie was dat ook. Ja, ik moet zeggen, die Robert Blake, ja, daar was wel het een en ander mis mee met die man. Want die bleek niet zijn handjes thuis te kunnen houden bij zijn vrouw.

I'm the Invisible Man. Ja, dat zou op zich best wel leuk zijn. Om een keer helemaal onzichtbaar te zijn. En dan overal naartoe kunnen gaan zonder dat iemand je ziet. Ja, dat zijn van die dingen wat nooit zou kunnen. Zeg nooit nooit natuurlijk, want je weet het niet. Alles wat in de film gebeurt, zou maar zo in het echt ook kunnen gebeuren. Wie weet. We gaan op naar het nieuws. Van 3 uur. En daarna zijn we zo snel mogelijk weer bij je terug. Voor het tweede gedeelte van de Absolute Classics. Op Golden Oldies Radio. Dit is Ben Howard.

0: I was me. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: ze heette dus gewoon de Tyrannosaurus Rex, oftewel T-Rex. Daar was het kort voor afgekort eigenlijk. Ja, welkom terug in het tweede uur alweer van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Ja, en als je net je radio hebt aangezet en je denkt, hé, dat is een andere stem dan vorige week. Ja, dat klopt. Vorige week zat hier in plaats van mijzelf Frank van Roosendaal. Ja, daar ben ik ontzettend blij mee natuurlijk. Ja, dat hij mij even heeft kunnen overnemen. Vorige week en die week daarvoor was ik heel even ergens anders. In het zogenaamde ziekenhuis. Maar we zijn weer terug, dus het gaat weer helemaal goed komen. Ja, het komende uur, wat gaan we nog allemaal doen in het tweede uur van Absolute Classics? Nou, zometeen in ieder geval het podium op. We hebben nog het naamplaatje en de Dance Classic voor vandaag. Dus wat dat betreft, genoeg te doen dus.
1: Absolute Classics.
2: Typisch een programma van Ron van Arnhem.

0: of Love was het van Wayne Fontana en de Mindbenders. Lang geleden dus alweer. Trouwens ook lang geleden dat Alex Arthur Van Halen geboren is. Alhoewel gewoon Alexander Arthur Van Halen. Geboren in Amsterdam in 1953 vandaag. En ja, later zijn ze naar Nijmegen verhuisd. Zijn vader die zat ergens in de militaire, bij de militaire luchtmacht, geloof ik. In de Rozemarijnstraat hebben ze gewoond in Nijmegen. En toen werd Eddie ook geboren. Later gingen ze dus naar Amerika. Ja, en eigenlijk is de rest een beetje history. In ieder geval, Van Halen, vandaag.
1: Absolutely live.
0: Ja, helemaal live. Van Halen.
2: For you!

was een hele goeie. Maar ja, zo zou je de hele dag dat wel kunnen zeggen, denk ik. Ja, want er komen alleen maar hele leuke platen voorbij natuurlijk. De jazzpolitie uit Grenning, uit Noorden. En daar zit ook een man bij die vandaag op deze dag zijn geboortedag viert. Oftewel zijn verjaardag, Herman Grimme, zo heet hij. Ja, even heel wat anders nu, een serieus verhaal eigenlijk. Want op 8 mei 1973 komt er een einde aan een 10 weken durende bezetting van de Indiaanse nederzetting Wounded Knee in Zuid-Dakota door jonge Sioux-Indianen. Ze protesteren tegen de sociale en economische achterstand van Indianen in de Verenigde Staten. De actievoerders hebben juist voor Wounded Knee gekozen omdat het een historische plek is in de Amerikaanse geschiedenis. Op 29 december 1890 richtte het Amerikaanse leger onder leiding van generaal Custers er een ware slachting onder de Indianen aan. Een gebeurtenis die nooit door de Indianen is vergeten. Naar aanleiding van de actie van de Sioux-Indianen neemt Redbone de single We Were All Wounded at Wounded Knee op. In scherpe bewoordingen wordt kritiek geleverd op het beleid van de Amerikaanse regering. We Were Wounded at Wounded Knee komt op 19 mei 1973 de Nederlandse top 40 binnen en staat vanaf 9 juni 1973 5 weken op de eerste plaats. In Amerika wordt de single niet uitgebracht. De tekst is te kritisch voor de Amerikaanse regering. Redbone die blijft naar We Were All Wounded at Wounded Knee met de volgende single Wovoka doorgaan de geschiedenis onder de aandacht te brengen. We Were All Wounded at Wounded Knee. Absolute Classics.

0: weet niet hoe dat komt, maar ik heb wel wat met Indianen. Ik heb zo'n gevoel ook dat ik daarvan afstam of zo op een of andere manier. Ik weet niet wat het is, maar ik heb altijd iets gehad. Ja. En ik wilde ook altijd graag een tattoo op mijn arm, maar ja, dat mag niet van huis uit. Dus ja, dat is er dus eigenlijk ook nooit van gekomen. Dat is op zich best wel jammer eigenlijk. Maar ja, je kunt niet alles hebben, toch?
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Monja. Ze zullen niet veel dames heten, denk ik, want dat is toch een naam die hoor je toch maar heel weinig. Maar mocht je wel zo heten, dan is deze speciaal voor jou. Roland W. Wie? W. Wie W? Als Duitsland. In absolute classics.

Wat lekker! Ja, de zon is altijd lekker natuurlijk. Semi-detached suburban, Mr. James, dat waren de heren van Manfred Mann's Earth Band. Lang geleden ook alweer, jaren 60, 1966 om precies te zijn. En dit, verwelkomt de zomer op de radio. Enrique Iglesias, de man die vandaag op deze dag geboren is trouwens. Hoe zou het met zijn vader zijn? Een beetje rustig. Nou, ga maar zingen, Enrique.

Ja, vandaag, dat we toch net even bezig waren met het weer, lijkt het weerbeeld behoorlijk veel op dat van gisteren. Nieuw begonnen vanmorgen met zonneschijn en later kwamen er opnieuw weer wat stapelwolken. En opnieuw zijn de meeste wolken weggelegd voor het binnenland en de meeste zonuren voor de kustregio's. En dat is toch wel weer apart eigenlijk. Lokaal kan af en toe een bui vallen, maar veel vaker is het droog en met een maximaal tussen de 16 en 18 graden op de stranden en 18, 19 graden in het binnenland. Wordt het toch een heerlijke zomerse dag. En morgen wordt het waarschijnlijk toch nog iets warmer zelfs nog dan vandaag. Dus dat is wel lekker natuurlijk. Zometeen gaan we de dansvloer weer op, uiteraard, met de Dance Classic. Maar ik heb eerst nog een jarige, Tony Tenniel van Captain and Tenniel. Vandaag deze dag geboren. Dat is een van hun grote. You need a woman tonight.

En die andere grote hit, dat was natuurlijk Love Will Keep Us Together. Ja, ik zat nog een beetje te twijfelen in welke ik zou draaien. Ik denk, nou, you need a woman tonight. Is het uiteindelijk toch deze geworden? Vandaag op deze dag geboren, in 1940. Woman, Catherine Antoinette Tony Tennille. Van het duo Captain and Tennille. En dat betekent dat wij zijn toegekomen aan de Duits Classic voor vandaag. En dat betekent dus weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. En de tafels en stoelen weer aan de kant, voordat je je nek breekt natuurlijk. Het is wel de bedoeling dat we even gaan dansen met z'n tweeën. Ga jij aan die kant staan, dan blijf ik aan deze kant hangen. En dan moet dat allemaal goed komen. Vandaag gaan we dat doen met een man die geboren is in New York. Where else? Zou je bijna zeggen. In Harlem was het. Spanish Harlem is hij geboren. 15 november 1942. Tijd geleden dus alweer. Hij is de zoon van een Filipijnse vader en een Afro-Amerikaanse moeder. En in 1967 bracht hij zijn debuutsingle Gypsy Woman uit. En in de begintijd zong hij voornamelijk Latin Soul nummers. Nu trouwens weer, want hij zingt nog steeds. Hij is nog steeds actief. Ja. Het meest bekend is hij natuurlijk van de hit uit 1979. The Rap O Clap O. Uitgevoerd samen met een vijftal zangeressen en danseressen. En de plaat die stond dat jaar 9 weken in de top 40. Met als hoogste plaats de tweede. En ook in andere landen stond de plaat hoog genoteerd. Uiteraard, de dance classic voor vandaag heb ik het over Joe Bataan en de Rappo Clappo.

1965 stonden ze 9 weken lang op de eerste plaats. Deze Ticket to Ride van de Beatles natuurlijk. Ja, en vandaag op 8 mei 1982 komt Doenbaar met het album Doris Day en andere stukken op de eerste plaats in de Nederlandse LP Top 50. Voor de groep van Henny Vrienden, Ernst Jans, Jan Hendricks en de nieuwe drummer René van Kolm betekent Doris Day en andere stukken de definitieve doorbraak naar het grote publiek. Terwijl ook de tienerbladen en de serieuze pers laaiend enthousiast zijn. Henny en Ernst die worden zelfs de idolen van honderdduizenden tieners, terwijl beide dan toch al 34 jaar oud zijn. Van het album komen 2 singles, Doris Day en Is Dit Alles, die allebei slechts de 9e plaats haalden in de top 40. En nu vandaag hier, in Absolute Classics, op Golden Oldies Radio.

is alles gewoon. Ja, meer heb ik niet. Ja, ik heb nog één plaatje voordat wij straks na het nieuws gaan overschakelen naar de andere studio. Waar Rob van Genderen helemaal klaar zit om de middag verder af te maken. Ja, nog niet helemaal af te maken, maar in ieder geval een uur. Ik wens je veel plezier met Rob. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Hell's Kitchen in Manhattan. En ze is inmiddels 45 jaar oud. Dat was No One van Alicia Keys.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Het is 8 mei 2026. Golden Oldies Radio staat aan. Fijn dat je erbij bent. Dit is een nieuwe vrijdagmiddagshow tot 5 uur. Met nu een nummer 1 hit uit de 90's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Ja, nou, heel aardig. Ik schrijf gewoon nou ook een beetje meer. Ik spring al snel van zo'n stom.
0: In dit uur heb ik weer gave hits voor je klaarstaan van Mark Morrison, The Beatles.

Friday Vibes on Golden Oldies Radio. Alleen de allerbeste classics. Dit is de vrijdagmiddagshow met Rob van Genderen. Golden Oldies Radio.

Het is allemaal een beetje raar gelopen met deze plaat. Hij kwam uit in 1962. Maar het werd pas 2 jaar later een grote hit in Nederland. Op nummer 4 uiteindelijk in de top 40. En dat had er van alles mee te maken. Dat,

0: Cat. Dat is hier net hebben. En Opposites Attract. Het was een hit in 1990. En naast de zangeres was Paula Abdul natuurlijk ook dansjuf. En daar hadden we in Nederland hadden we ook een bekende. Hè?
1: Altijd vooral doorgaan.
0: En dat is natuurlijk niemand minder dan Barry Stevens. Het is 8 mei 2026. Het is vandaag Victory in Europe Day. 8 mei 1945 capituleert Nazi-Duitsland officieel. En dit betekent het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. In 1886 verkoopt John Stith Pemberton het allereerste flesje Coca-Cola in Atlanta in de United States. En in 1970 wordt het allerlaatste studioalbum van de Beatles officieel uitgebracht. Dat was het album Let It Be.

Red Cross Day. Ter ere van Henri Dunant, oprichter van het Rode Kruis. En er zijn er ook nog een heleboel mensen jarig vandaag. Waaronder Enrique Iglesias, geboren in 1975. Melissa Gilbert is jarig, bekend van The Little House on the Prairie.

Het was een enorme nummer 1 hit voor Wes Maduko uit Cameroen. Hij overleed in 2021. En Alane, dat is een oproep tot verbinding en saamhorigheid. Maar ook tot vrede en positiviteit. Golden Oldies Radio. Und jetzt, meine Damen und Herren. Es ist Zeit für die deutsche Schallplatte. En daarvoor gaan we terug naar de 80's. Golden

Ja, dit is jeugdsentiment hoor. Wat een gekke plaat was dat, hè, in 1983. Toen kwam die uit. Deuf met Kodo. Ich duze, duze, duze in Zuiderstreet. En dat betekent zoveel als... Ik zoef met een enorme snelheid naar je toe. Er zat ook een gek verhaal bij, hoor, bij deze plaat. Het was een soort alien. Half mens, half machine. Ik kwam naar de aarde. Werd verliefd op een meisje. Probeert haar aandacht te krijgen. Maar doet dat op een onhandige, vreemde manier. Ik weet niet of je die videoclip al eens hebt teruggekeken, maar... Nou, eindmusical groep 8. Daarvan

Een tijdje geleden moest ik een feestje draaien op zaterdagavond. Voor een Chinese firma. Er waren alleen maar Chinezen. En toen draaide ik deze plaat van George Michael. Die gasten die gingen helemaal uit hun plaat. En zingen man. Freedom! Freedom! Freedom all over the place. Je bent bij Golden Oldies Radio. Het is de vrijdagmiddagshow. Het is bijna weekend, jongens. Lekker hoor. Ik ga zo meteen nog even een drankje inschenken. Maar eerst nog even mijn taakje vervullen. Want ik moet nog even een slinger geven aan het jaartallenrad. Laten we dat gelijk maar even doen. We moeten weer terug naar een bepaald jaar.

Wat een mooi liedje is dit, zeg. De liefde die druipt er vanaf. Dat was Gary Rafferty en Right Down the Line. Ik zal overigens binnenkort de rubriek Liefdesliedjes weer opnieuw leven inblazen. We gaan dan een liefdesliedje uitkleden tot op het bot. En dan proberen er samen achter te komen wat de diepe betekenis is achter het liefdesliedje. En die gaan we natuurlijk ook draaien. Maar nu eerst gaan we terug naar 1989. En dat was een jaar waarin de wereld zichtbaar veranderde. In Europa viel de Berlijnse muur, een krachtig symbool van het einde van de Koude Oorlog. Niet lang daarna begonnen de communistische regimes in Oost-Europa één voor één te verdwijnen. Maar in China liep het anders af. Protesten werden hard neergeslagen. Ondertussen werd in Zuid-Afrika Nelson Mandela nog steeds vastgehouden. Maar de eerste tekenen van het einde van apartheid werden zichtbaar. In het dagelijks leven draaide het om eenvoud. We waren dol op gehaktballen met patat, vaak met mayonaise en pindasaus. En ook zoetigheid zoals pudding en vla waren enorm populair. In de bioscoop zaten mensen op het puntje van hun stoel bij films als Batman, Back to the Future Part 2 en werden ze geraakt door Dead Poets Society. Thuis op de bank keken we naar series als The Simpsons, Baywatch, MacGyver en natuurlijk ook deze twee vrouwelijke vrienden. Ken je ze nog?

0: baanbrekende televisie in die tijd. Bassie en Adriaan. En de bekende reeksen, zoals Het Geheim van de Sleutel, De Diamant, Het Geheim van de Schatkaart. En natuurlijk ook Die Enge Plaaggeest. Daar scheet je van in je broek.
1: Wie lacht daar zo raar?
0: Ja, dat was Die Enge Plaaggeest die daar zo lachte. Kon je s'nachts niet van slapen. Dat waren de nieuwsfeiten uit 1989. En dan is nu de vraag, wat waren de drie grootste hits in de Nederlandse top 40 over het hele jaar? Nou, ik ben weer even de studio ingedoken. Ik heb alle fragmentjes bij elkaar verzameld en er een kleine compilatie van gemaakt. Let op, hier komen ze aan. De drie grootste hits uit 1989.
2: Nummer

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

En dat was de inspiratie bij Liam Sternberg, een singer-songwriter die dit nummer schreef voor de Bengals. Ze deed een overtocht met een veerboot over een kanaal en toen het schip in ruw water terecht kwam, liepen de passagiers voorzichtig en bewogen onhandig met hun armen, terwijl ze worstelden om hun evenwicht te bewaren. Het was de inspiratie dus voor Walk Like an Egyptian. Je kan je er iets bij voorstellen natuurlijk. Maar in plaats van vreemd over een boot lopen, kan je elkaar natuurlijk tijdens een stormachtig weer ook gewoon vasthouden. Your Friend of Mine heet dat. En wie dat goed kunnen zijn Clarence Clemens en Jackson Browne.

geschreven door Narada Michael Walden, Clarence Clemons en Jackson Brown. Met in het achtergrondkoortje destijds de vriendin van Jackson Brown, Daryl Hannah. En dat was mijn crush op het witte doek. Ja, dan weet je dat ook maar weer. Harold Melvin en de Blue Note staan voor je klaar. George is ook naar Dodgy.

0: Antwerp danser.
1: Ja, het was 2002 en er gingen veel geruchten of de stem van zojuist.
2: Je was een beetje dom.
1: Vrouw was.
2: Ja. Je was een
1: Maxima.
2: Beetje dom.
1: Nee, het was geen Maxima. Wees gerust. Het was gewoon de vriendin destijds van Brainpower. Je hoort de dansplaat op Golden Oldies Radio. Ik weet niet of je het ook wel eens hebt, dat je een nummer hoort. Dat je denkt, is niks. Hoor je hem nog een keer, wordt hij beter. En daarna nog beter en nog beter. Het is gewoon wennen soms aan een nummer. Ik had dat destijds met dit nummer. Look Away van de Schotse

dit leuke muziek vinden, luister dan beslist naar The Seer. Het album van Big Country waar dit nummer op staat. Look Away hoorde je. Dat zou een mooie titel voor een James Bond film zijn. Nou, niet de eerste James Bond film. Die kwam op deze dag in 1963 uit. Dat was Dr. No. En in 1985 gaat de prijs van superbenzine met 3 cent omhoog. En komt daardoor voor het eerst uit boven de 2 gulden per liter. In 1988 wordt

0: weet niet of je een liefhebber was van de Police Academy. Ja, ik wel. Ik heb ze alle vier gezien. En dit kwam uit nummer 4. It Doesn't Have to Be This Way van de Blow Monkeys.
1: VOV is jarig vandaag. Waar is het feestje?
0: En we dalen even af naar de natte groep van de studio van Golden Oldies Radio. Pakken de verjaardagskalender er eens even bij. Even kijken. Ja, oh, 41 wordt het alweer. Maar make-up doet een hoop. Nicky Pless is jarig. En ook feest bij Ruben Nicolai, de cabaretier. Hij wordt 51. En voor een zonnig feestje moet je nog even afzakken naar het zuiden, naar Spanje. Arik Iglesias wordt ook 51 jaar. En voormalig Italiaans voetballer Franco Baresi. Goeie speler was dat. Hij wordt 66. En altijd gezellig hoor, op de verjaardagen van Simone Kleinsma. De zangeres en actrice, ze wordt vandaag 68 jaar. En de Baileys is gratis op het feestje van Philip Bailey. Hij wordt 75. En Gary Glitter.

what it is, hè? Garrett Mims. Hij is ooit gecoverd door Janis Joplin met zijn nummer Cry Baby. Dat is wel een groot compliment, hoor, vind ik. Dit was een andere hit van hem. What it is op Golden Oldies Radio. Met

categorie leuk geprobeerd. Ja, het is Wesley Johnson. Zijn artiestennaam is Twoplay. Ja, in Engeland is het wel een klein beetje gelukt. Maar de man die doet ook echt van alles. Die is muzikant, platenproducer. Maar ook mixed martial arts vechter. Oftewel, gooi hem in een kooi en naai hem een beetje op. Het was So Confused uit 2004. Nou, er staat een koffer naast me. Ja, je gelooft het niet. Het is de koffer die iedere week aan het eind van deze show zo pal voor mijn neus wordt neergezet. Het is de hitkoffer van Paul Bakker. Je hoort hem zometeen tussen 6 en 8. Heel veel plezier en we spreken elkaar volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

Chantilly Lace van natuurlijk Jerry Lee Lewis. Dat was een rijtje uit de jaren 60. Welkom in het programma. De hitkoffer tot en met de klok van 8 uur. Dankjewel Mark Simons. Hij schuift zo meteen weer naar huis. Hij is hier uitgeschoven. Letterlijk en figuurlijk. Maar volgende week is hij er natuurlijk weer. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten van de rest van de dag. De hele programmering, de vrijdag experience op Golden Oldies Radio. En zoals ik al zei, tot aan de klok van 8 uur, Serge van Brakel met de Soul Tracks daarna. Heb ik wat aardige deuntjes voor je uitgezocht. Bijvoorbeeld deze. We beginnen niet met ZZ Top vandaag, maar we beginnen met ABBA. Hier zijn ze met SOS.

Een verzoekje, The Sun Always Shines on TV. Dit was Aha! Voor iemand die graag tv kijkt inderdaad. Neem je terug even naar de jaren 70. Een van mijn favorieten uit dat decennium. Lobo!

We draaien hem speciaal voor Frans. Frans Lambrechts, The Passenger, Iggy Pop. We kennen Iggy Pop natuurlijk allemaal van die prachtige opnames dat hij ooit bij Avro's Top Pop zat. Wat toen de tijd werd gepresenteerd natuurlijk door meneer Ad Visser. Toen sloopte hij daar zo'n prachtige Kentia-palm. Ja. En Lost for Life. Dit was niet echt een hit voor hem, maar wel een lekkere voor de vrijdagavond 8 mei. 6:30 tot 8 uur. De hitcover met Paul Bakker en mooie muziek uit de jaren 70. Dit is een van de Fab Four. George Harrison. My Sweet Lord.

Ben Krishma. Haringarama. Zij vreet de jongen ook nog eens een keer over. Haring is haring. En Krishna is Pakistaans voor uitjes. Nederlands op Express, de dubbele LP. We gaan even wat Duits draaien, want we hebben nog niks Duits gedaan. En er zit altijd wat Duits in. Dus daarom gaan we maar even met de Polizei. We praten met der Kommissar hier.

Nou, aan energie ontbreekt het iets vanavond. 6:55 in de hitcover. Hitcover vol hits. Je hoorde The New Radicals. You Get What You Give. 1999 was dat een hit in de top 40. 20 jaar daarvoor. 1979, Gonna Get Along Without You Now. Onder het motto, voor elk wat wils, hier is Viola Wills.

Ja, ik denk dat mijn leraar Frans op het lyceum, de heer De Cruijff, erg blij zou zijn als hij nog zal. Ik denk niet dat die man nog leeft, maar ik dit zou draaien. Hè? Claude Barzotti. Je... Souvent, je pense. Met als ondertitel Madame. Madame. Het is vrijdag 8 mei, zoals ik zei. Bijna 7:15. En vrijdag 8 mei is tevens de geboortedag van mijn broer. En die woont in Rotterdam. En daar zetten we ook uit. En speciaal voor hem, Lee Towers.

Agda de Munnik. Ons Nederlandse gedeelte van de show. We hebben al iets Duits, we hebben iets Frans, we hebben iets Nederlands. En het langst, dat komt zo meteen ook nog. En daarvoor hoorde je natuurlijk Bless You van Lee Towers. Die draaien we speciaal voor Bart, want die werd dicht vandaag. Werd hij 63? Hij komt uit 1963 en hij werd ook 63. Nou, dan maar even naar 1972.

0: That's the way of the world. 1975, een tipparade. Een tipnotering, dus geen hit, maar wel een prachtige plaat natuurlijk. Earth, Wind and Fire.
1: Van 6 tot 8, de hitkoffer
0: ja, dat
1: met
0: wisten
1: Paul
0: we.
1: Bakker.
0: Dat wisten we. Het is bijna 7 uur. Dat betekent, tot aan de klok van 7 hoor je Nick Lowe. Met half a boy en half a man. En als ik een beetje mee zit, dan zie ik je graag aan de andere kant van het nieuws. En de verkeersinformatie als die er is. Graag terug voor het tweede gedeelte van de hitcover.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knaupend Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

1971, de Memphis Soul Stew. King Curtis was dat. Welkom in het tweede gedeelte, 5 over 7. Tweede gedeelte van de hitkoffer hier op Golden Oldies Radio. En die Memphis Soul Stew, die draaide ik eigenlijk speciaal voor Louis. Louis Bernd. Ik weet niet of hij luistert, maar ik nodig hem wel elke week uit om te luisteren. Samen met een paar honderd andere mensen. En deze vond hij altijd prachtig, dus vandaar dat we die even voor hem hebben gedraaid. Goed, wat hebben we allemaal tot aan Sergio? Sergio van Brakel straks met Soul Tracks. Zoals altijd weer wat Duits, wat Frans, iets langs, iets Nederlands. Van allemaal prachtige muziek. Hadden we net in het vorige uur al Agda en de Munnik. Ik heb dit uur gekozen voor Veldhuis en Kemper.

Maar toch best een stevige bak herrie op jouw radio. Deze vrijdagavond 8 mei, 7:15 is het bijna. Girl Like You. Plaat kwam uit 1994. Nou, het is dat het geschreven staat, anders had ik gezegd dat hij wat ouder zou zijn. Dit is wel zeker wat ouder. Ooit gingen ze onder de naam The Detroit Spinners verder, maar dit zijn de originele Spinners.

Ja, dat koor wat je hoort, dat is het London Beck Choir. Het is op de single alleen op het eind te horen, maar op de LP, de lange uitvoering die je nu ook hoorde, 7,5 minuut. Zingen ze ook het intro, en dat heb je ook gehoord. You Can Always Get What You Want van de Rolling Stones, 1971. Vroeger was dat een enorme rivaliteit, hè? Voor wie wij nou, voor de Beatles of voor de Rolling Stones. En wat schetst mijn verbazing dat deze week bekend werd het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Daar wordt meegedaan door Paul McCartney. Nou, dat is tenminste bijzonder. Hier is George Michael.

Nou, de 90's die ontbreken ook niet in het tweede gedeelte van de hitcover voor vandaag. Een paar minuten over half acht. Verdam Tieg, Lieg, Dieg. Dit was Matthias Reim. Daarvoor hoorde je vanaf de LP Listen Without Prejudice, George Michael. En Waiting for the Day. Toevallig een beetje gebaseerd op het nummer van de Rolling Stones. Hè? Dat hoorde je goed op het eind. Volgens mij gaat dit over iemand zijn vader.

Ja, als je net zoals ik in 1972 op school zat, hadden alle vrouwelijke klasgenoten een agenda volgeplakt met foto's van David Cassidy. Die zat in die Partridge Family. En dat nummer, dat heet I Think I Love You. Ook in diezelfde serie speelde Susan Day, die later ook nog bij L.A. Law speelde, behalve die Partridge Family. Nou, was lekker. I Think I Love You, zei ik tegen haar. Hier is

gewend bent. Vrijdag rond kwart voor acht. Een mooie classic van The Bee Gees, Barry Maurice en Robin Gibb. Oftewel ditmaal Jive Talking. Andrew Gold is hier.

Zo, Linda Skinnert is hier op verzoek. Helemaal uit Alabama. Ze zijn weer terug. Sweet Home Alabama. 9 voor 8. In de hitkoffer.

De naam van deze artiest gaat de geschiedenis in met de naam met de meeste ijs. De Y's, hè? Lynyrd Skynyrd. Skynyrd. Sweet Home Alabama. Daar hebben we speciaal verzoek van William. William met Arnhem. Later is ook nog een keer een hit geweest voor Kid Rock. Die roze die ooit met Pamela Anderson getrouwd is geweest. Toen heette het All Summer Long. Hey, motorgeluiden. We kunnen naar huis. Ja, 7:45 is het. Dat betekent dat ik ga afscheid van je. Dat ik afscheid van je ga nemen. Even een mooie volzin maken, jongen. Dorie. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week. Om 6:00 ben ik weer bij je met een nieuwe aflevering van de Hitkoffer. Een hitkoffer vol hits. Zometeen veel plezier met Serge van Brakel en zijn Soul Tricks. Fijn weekend. En het wordt iets beter weer, hè. Dus gaat weer de goede kant uit, denk ik. De dame uit Los Angeles, daar gaat deze plaat over. Jim Morrison zingt L.A. Woman. Hier zijn de Doors.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Vrijdagavond is Soul Tracks avond op Golden Oldies Radio.
5: Soul Tracks op vrijdag is Soul, Funk en Disco.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Soul Tracks brings you a

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is, is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Rick Nelson. Ach, wat een oude, wat is het ook weer? Country en western muziek. Je hoorde Garden Party met de Stone Canyon Band. Samen dus met deze prachtige klassieker.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan vanavond ook weer heerlijke muziek voor je draaien. Dus er is gewoon lekker alle reden om te blijven luisteren. En niet alleen naar de muziek, maar ook naar de leuke onderwerpen die we hebben. En dat zijn er best wel een paar hoor. Wat gaan we doen? Jeroen van Gent komt langs met een reportage. Hij vroeg de mensen op straat aan welke leeftijd denkt u nu met de meeste plezier terug? Oh, dan heb ik zelf ook zo'n antwoord. Zo in mijn gedachten, leuk. Midas Dekkers, die gaat het hebben over de witte eend. Ja, ze peddelen lekker rond in de vijvers tegenwoordig met kleintjes, dus dat is leuk. En Mieke Wegmans komt aan het woord. Zij bezocht de Tweede Kamer, maar wat deed ze daar allemaal? Nou, dat is allemaal mooi, dat is allemaal geweldig, maar wat houdt het allemaal in? Nou, dat hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: De mannen van REM, Rapid Eye Movement, Man on the Moon. En Olivia Newton-John met A Little More Love, zo was het, ja. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Als je klein bent, dan wil je groot worden. En als je bijna niet wachten kan om volwassen te worden en volwassen dingen te gaan doen. Ja, bij alles wat je dan gaat ondernemen, ontstaan dan als bij toverslag herinneringen. Tegenwoordig spreekt men dan ook wel over herinneringen maken. En zelfs in de vakantiebusiness roepen ze dat dan ook. Aan welke leeftijd denkt u nu? Met alle plezier terug. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg naar uw herinneringen.
1: Als het tegenwoordig misschien in de wereld wat minder gaat dan in Nederland. Aan welke leeftijd heeft u dan de mooiste herinneringen? 1968, 1979 of de jaren 80? Of bent u nog ouder? Of bent

0: te jong en is het de jaren 90.
1: Aan welke leeftijd heb jij de mooiste herinneringen? Ja, dat is een beetje moeilijk.
2: Het gaat steeds beter. Dus nu ben ik 24. Dus dan zou ik nu zeggen 24. We hebben net samen een huis gekocht.
1: Oh.
2: Dus daarvoor eerste baan, eerste auto. Dus steeds nieuwe hoogtepunten.
1: Oh, wauw. Ja. Je zou niet graag terug willen laten zeggen 14.
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Je zit vol op progressie.
2: Ja, we zitten in de stijgende lijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen?
3: Oh. Ja, welke leeftijd? Ik ben nu 50. Oh, ik hoop dat ze nog moeten komen.
1: Oh, maar u heeft toch wel iets? Ja.
3: Ja, maar de allermooiste. Ik vind dat moeilijk kiezen.
1: Kinderen toch ook? Bijvoorbeeld.
3: Ja, maar daar heb ik er 4 van. Dus daar ga ik ook niet tussen kiezen.
1: Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? Ik ben nog vrij jong, maar goed.
4: Nou ja, inmiddels ook weer 38. Dus dat gaat inmiddels wel opschieten.
1: Ja, u bent nog vrij jong. Maar toch, aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? Aan welke leeftijd?
5: Ik denk rond de 40. De kinderen net niet klein meer. Supergezellige leeftijd zijn ze dan. Op je werk zit je een beetje in je top qua energie. Ja. Je hebt al wat ervaring.
1: Ja.
5: Dus dat was vond ik wel een topleeftijd.
4: Nou, ik denk.
1: Nu zijn,
4: ja, ik denk afgelopen december. Dus was ik. Was net nog 37. Toen zijn we getrouwd met de 2 kleintjes erbij. Dus dat was een supermooi weekend.
1: Nou, de kleintjes waren er al. Ik denk, ik ga het lekker bezegelen.
4: Precies. Absoluut.
1: Nou.
4: Ja.
5: Zo rond ze zeggen 40 en 45.
1: De meeste energie misschien ook?
5: Ja, of? Daarom dat bedoel ik. Ja, zowel thuis als op het werk. Overal loop je over van de energie inderdaad. En dat is wel vond een lekkere leeftijd.
1: En het waren er nog meer ingrediënten tussen uw werk bijvoorbeeld ook?
5: Ja, ging ook, vind ik ook prettig gaan dan. Je hebt heel veel energie. Als je een keer een uur moet overwerken, dan voel je dat niet eens. We hebben nu net 60 en dan merk je wel dat gewoon nog...
1: Dat zie ik niet.
5: Je voelt het wel.
1: Oh, ja, dat
5: niet
1: je
5: heel wat... erg, maar ik denk voor s'avonds van blij dat ik even zit.
1: Sneller moe.
5: En dat 20 jaar geleden totaal niet.
1: Nee. Nou, en dan is dat de beste herinnering, neem ik aan.
4: Zeker. Dat was nu niet zo lang geleden, maar het was echt een prachtig weekend.
1: 37 jaar.
4: Ja, precies. Ja.
1: En nu 38 en dan officieel getrouwd.
4: Ja, zo is het.
1: Hoe voelt het?
4: Ja, eigenlijk nog hetzelfde hoor, maar het was hartstikke leuk. Okay. Ja.
1: Zou het kunnen zijn, dan plak ik er nog aan vast, dat er nog weer een periode komt waarvan u zegt, dat overtroeft die 40-jarige leeftijd.
5: Het is natuurlijk een cliché, maar het zou zomaar kunnen zijn dat als er kleinkinderen zijn, dat je weer die moment hebt. Weet je wel, zo leuk met die kinderen de wereld ontdekken. Ja. Maar dat is natuurlijk een gift en die kun je niet plannen.
1: Dat kun je niet afdwingen.
5: Nee, daarom. Nee. Gewoon rustig afwachten. En sowieso, weet je zelf ook, pensioen komt er ook aan binnen afzienbare tijd. Hè? Je hebt voor mij een jaar of 7. En dan zal het ook wel weer heel prettig worden, wat vaker weg.
6: Ik mag helemaal niet klagen zoals ik me nu bevind, 70 plus. Maar dat is het dichtst bij toen, zeg maar 9 jaar geleden, toen onze eerste kleinkinderen werden geboren. Toen we daar hebben opgepast en dat je het grote geluk hebt dat je dat samen met de kinderen zo weer mag beleven. Dat opgroeien. We hebben zelf 3 kinderen. Maar dan was je zo druk met werk. En wij allebei. We waren dat zo bewust. Het zijn zo'n... Ja, was echt een gouden tijd. Ja? Vroeg op, dat wel. Want de een woonde toen in Breda. En de ander heel dichtbij in Schiebroek. Maar het was goud.
1: Kijk, ja. Goud zelfs.
6: Ja, het was een gouden... Ja, nu nog steeds hoor. Want maar ze zijn nu groter en ze gaan voetballen. En je ziet elkaar gewoon minder. En dat zo moet het ook.
1: Ja, precies.
3: De mooiste herinneringen zijn van mij toch wel de reizen. Ik heb meer dan een maand gereisd in Japan.
1: Oh, wauw.
3: Dat was wel echt...
1: Dat is
3: een andere wereld.
1: Dat is een andere cultuur.
3: Ja. En die cultuur sprak me heel erg aan.
1: Ja.
3: Ik had toevallig van de week nog met een collega over. Die kon er helemaal niet aarden. Maar ik vond het geweldig.
1: Die collega die werkt daar namelijk aan. Dus
3: die werkt bij mij op kantoor hier in Rotterdam. En die was ook naar Japan geweest. Die vond het verschrikkelijk. Ja. Maar ik vond het echt geweldig.
1: Ja, het heeft allemaal kleine regeltjes en kleine dingetjes. Ja. Fijnzinnig.
3: Ja, of je gaat er heel goed op. Of niet.
1: Ja.
3: En ik vond het heel fijn.
1: Zou je willen wonen?
3: Ik zou er kunnen wonen, ja.
1: Kunnen wonen?
3: Ja. Ja, mijn kinderen zijn hier. Dus,
1: Spreekt u al een woordje Japans? Klein beetje?
3: Een paar woordjes. Maar mensen kunnen heel goed Engels. Dus was,
1: tegenwoordig wel.
3: Fijn, ja.
6: Dan realiseer je bent samen gezond, je kinderen zijn gezond, maar dan ook heb je ineens kleinkinderen. En dat... Mm-hmm. En dan zeggen ze, ik weet nog goed toen ze de eerste zei van, oma. Ik zeg, tegen mijn schoonzoon, Hij zegt oma
1: ja,
6: tegen.
1: Ja, natuurlijk.
6: Ja, heerlijk.
1: Even wennen. Oh.
6: Ja. Ja. Maar ja, er zijn ook zat vrouwen die zeggen van ik wil geen oma genoemd worden. Nou, ik vind het wij, moet ik zeggen, mijn man en ik, opa en oma, het is een eretitel.
7: Ja, nu zeker. Kijk eens.
1: Ja, kleinkind hè?
7: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja.
7: Ja,
1: ja.
7: Kijk eens, het mooiste wat er is.
1: Een kind in een trolley meisje. Met een leuk dingetje om een meisje.
7: Ja,
1: ja.
7: Lief.
1: Ja. Nou, had u dat gedacht ooit?
7: Nee, absoluut niet. Nee, nee op zeker. Ja, je denkt er wel aan, maar dit is gewoon, ja. Als het eenmaal gebeurt, dan is het helemaal wel helemaal hoop. Ja,
1: had,
7: is gewoon
1: had u daarop gehoopt?
7: Even ja, weet je, nee, weet je, ik ben altijd aan het werk. En de kinderen vroeger zag ik ze ook weinig. En nu ben ik gewoon woensdagmiddag lekker vrij. En dan heb ik van mijn zoon, mijn schoondochter. Dus genieten is dat.
6: Heel bevoorrecht. Er zijn zat mensen die dat voorrecht niet hebben. En daar heb ik het. Ja, nou ja, dat is dan wat het is, weet je. Maar ja, dat is echt.
1: U voelt zich niet ineens oud op zo'n manier, toch? Hè?
7: Nee, juist jong.
1: Hey, jongen juist?
7: Ja, tuurlijk.
1: Geeft het altijd impuls.
7: Absoluut.
1: Oh,
7: ja, nee, maar daar word je toch wel hartstikke blij van.
1: Ja.
7: Ja.
1: Nou, dat
7: zo
1: is
7: onschuldig en gewoon mooi.
1: Ja, dat is een goede. Ja.
6: Met mijn oma, dat kan ik hem wel vertellen. Dat is heel lang geleden. Met mijn oma naar de film. Mijn oma Jo. En als ik, daar nog aan denk, dan kan ik daar nog helemaal, helemaal naar de Sound of Music.
1: Oh, wauw, ja.
6: En Mary Poppins ben ik er met haar geweest.
1: Oh, wat
6: en,
1: leuk.
6: Ja, goud. Ja, maar nee, dat is ook.
1: Samen met oma naar de film.
6: Ja, samen met oma naar de film. Goud. En nou doe ik dat met mijn eigen kleinkinderen.
1: Ja. Dus. Ik dank u voor de antwoorden. Ik geef u een briefje mee van het programma. Hartstikke leuk. U heeft heel erg uw best gedaan. Dank u wel. Daar zit u erin.
6: Ja.
1: Dank u wel.
6: Nou, okay.
1: Hartstikke leuk hoor. Dank u. Okay. Tot ziens.
8: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Hij is geweldig, deze van Frans Gaal. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Frans Gaal dus en Ella, L-A. En Long and Long Road, een nieuwe single van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85, maar hij klinkt nog alsof hij 66 is. Ongelooflijk, wat een muziek hoor je hier bij de late avond. Straks een kolom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de witte eend. Je ziet ze lekker in de grachten en dat is ook goed. Er zijn er veel van nu, want er zijn heel veel kleintjes tegenwoordig in de plas. Dus, maar hoe zit het met die witte eend? En gaat het uiteindelijk wel over de witte eend? Je hoort het zo meteen. Dat is van Jeffrey Osborne, On the Wings of Love.

0: De Witte Eend. Als ik mijn leven opnieuw zou mogen beginnen, schreef de Vlaamse kunstenaar Philip Huygen, zou ik niet meer trouwen en ik zou varkens nemen in plaats van kinderen. Dan kon ik ze op het eind opeten. Dieren hebben meer voordelen boven kinderen. Qua prijs natuurlijk en bewassing, maar bovenaan staat toch het voordeel dat een dier geen kind wil. Dieren willen nooit een kind, kinderen wel altijd een dier. In het begin kun je je kroost nog afschepen met een goudvis, maar ook dat eenvoudigste levend speelgoed levert op den duur problemen op. Als het vakantie wordt, hoe kom je aan een oppas voor je vis? Een hond kun je nog met zijn halsband aan een boom gebonden achterlaten, maar een goudvis? Waar zit de hals bij zo'n beest? Wat doe je, pap? Vraagt Niels aan Herman, die de goudvis dan maar door de wc spoelt. Ik laat de goudvis vrij. Door het riool zwemt hij zo naar zee. Heeft hij ook eens vakantie? Niels pikt het nog. Hij is pas 7 jaar. Maar vlak na de vakantie wordt hij 8 en wil hij wel eens wat anders dan een vis. Een eend wil hij, zo'n mooie witte als die van het buurmeisje. En net zo tam dat je er even lekker mee kunt knuffelen. Komt niks van in, vindt zijn moeder. Die rot eend van hiernaast kwaakt me 's ochtends al vaak genoeg wakker. Het wordt een hond, een jongen, veel leven voor weinig geld. Krijgt hij geen aandacht, dan jankt hij het hele huis bij elkaar. Krijgt hij wel aandacht, dan kwispelt hij het servies van tafel. En vergeet je de achterdeur goed op slot te doen, dan struimt hij op zijn rubberen poten heel de buurt af. Het is midden in de nacht als Herman iets in de tuin hoort. Hij gaat zijn bed uit, de trap af, de tuin in, waar de hond hem speels opwacht. De buureend in de bek. Het kost heel wat moeite de vogel af te pakken en dan blijkt het nog vergeefs ook, de eend is morsdood. En daar sta je dan, met een dode eend in je handen, bloed op je pyjama, alles onder de modder en een hond die alleen maar wil spelen. Vloeken helpt niet echt. Nog een geluk dat de buren niet thuis zijn dit weekend. Herman ziet het al voor zich, het buurmeisje ontroostbaar, de buurman kwaad, hij zelf vol schuldgevoel. Had hij die deur maar beter dicht gedaan, maar kon hij weten dat die beesten opeens zo nodig natuurtje moesten spelen? Herman loopt naar het tuinkraantje en wast de modder en het bloed zorgvuldig weg tot de eend weer wit is. Dan klimt hij over de heg naar de buren. Het eendenhok staat open. Zorgvuldig drapeert hij de dode eend alsof hij slaapt, sluit het deurtje en klimt weer terug de heg over, zijn eigen tuin in, de trap op. Maandag na het werk hangt de buurman al over de heg. Wat me nu toch eens overkomen, zegt hij. Wat dan, vraagt Herman, een tikje nerveus. Nou, zegt de buurman, is me 3 dagen geleden de eend dood gegaan. Een ziekte of zo, denk ik. Mijn dochtertje ontroostbaar natuurlijk. Dus hebben we het beestje netjes begraven. En nu is hij opeens dood en wel in zijn hok terug. Dezelfde dag hebben ze de eend met z'n allen opnieuw ter aarde besteld. Zowel het buurmeisje als Niels waren nog dagen van streek. U weet hoe kinderen zijn, maar een dier is ook niet altijd even makkelijk.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en

van de meest gedraaide nummers op uitvaarten, zou je kunnen zeggen, van Ramstedt Shaffy. Laat me, want ja, dat is natuurlijk een prachtig lied over zeer eigenwijze mensen. Voel jij je ook aangesproken? Ja, ik wel hoor. Geweldig. Je hoort het allemaal hier, in de late avond. Straks gaan we het hebben over Stichting JNS-projecten. Ze gingen naar de Tweede Kamer. Mieke Wichtmans althans. En daar gaan we over praten. Over een paar minuten al. Eerst nog even Christenburg en Lady in Red.

0: Lucy Silvas hier in de late avond met Nothing Else Matters en Chris de Burg en Lady in Red. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Mieke Wichmans uit Schiedam bezocht de Tweede Kamer. Mieke, wat bijzonder en welkom hier.
2: Ja, dat was wel even wat naar de Tweede Kamer. Wij hadden ook zitten, hè? De Tweede Kamer. Maar ja, wij hebben een mooie groep opgericht. Eigenlijk uit frustraties.
1: Nou, vertel.
2: Nou ja, wij hebben Stichting JNS-projecten. Die verbindt jong en oud met elkaar. Wat we doen is heel erg outreachend aan het werk in de wijk. Dus je bent heel bekend en vertrouwd.
1: Eventjes voor ons beeldvorm. Wat doen ze dan zoal, het JNS?
2: Nou, bijvoorbeeld met een bak fiets de wijk in. Met heel veel koffie. En dan lekker aan de voordeur. Waarvan we dus weten. Nou, daar zitten senioren, die zitten alleen, die zijn kwetsbaar. Die hebben bijna geen familie. Nou, dan gaan wij aan de voordeur met een kopje koffie het vertrouwen winnen. En dan kijken of we wat meer voor deze senioren kunnen betekenen. En daarnaast werken we ook heel veel met jongeren. En jongeren hebben ook vaak een rugzak. Daar gaan we mee in gesprek. En dan gaan we kijken wat kunnen we voor de jongeren betekenen. Maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld iets moois willen in de wijk. Dan zeggen we altijd, nou, als jij dat basketbalveld wil, dan gaan we dat lekker met elkaar doen. Maar wat ga jij dan terug doen voor de wijk? En denk dan dat ze dan ook maaltijden aan de voordeur brengen bij senioren. Of even op bezoek gaan. Of even een boodschapje halen.
1: Wat een geweldige win-win situatie voor jong en oud. Ja, ja. En je hebt er zelfs volgens mij een boek over geschreven.
2: Ik heb er een boek over geschreven met de titel Als deuren open gaan.
1: Maar nou onlangs naar de Tweede Kamer gegaan. En je was het verhaal al begonnen. Ja. Het kwam vanuit het gevoel van we moeten iets voor vrouwen doen die...
2: Huiselijk geweld.
1: Door huiselijk geweld gekweld worden. Ja. Vertel.
2: Nou ja, de vrouwen die eindelijk de stap durven te nemen om uit zo'n gewelddadige relatie te stappen, met kinderen vaak, gaan die deur dan uit en komen dan bij ons binnen. En omdat ze toch het vertrouwen hebben in JNS, dan komen ze bij ons binnen. Dan gaan we het gesprek met ze aan. Dan gaan we kijken of ze bij organisaties binnen kunnen komen. Dus dan gaan we eerst naar het WOT. En via het WOT moet het bij Veilig Thuis komen.
1: Het WOT?
2: Het WOT is het wijkondersteunend team in de wijk.
1: Ja.
2: En daar werken wij mee samen. Dus dan komen ze bij het WOT binnen. Maar we zitten met een groot gebrek in Nederland met opvanghuizen voor vrouwen. Er zijn 800 huizen tekort. In heel Nederland. Wij merken heel erg dat de vrouwen, als ze eenmaal die stap hebben durven nemen, ze uit die deur stappen en die deur dichtgooien, dat alle deuren voor hun dicht blijven.
1: Ja, want dat is wel heel
2: veilig
1: grand.
2: Veilig thuis, het zit vol. Duurt heel lang voordat je daar aan de beurt bent. Er is geen huis in Schiedam voor deze vrouwen waar ze even tot rust kunnen komen.
1: En het is geen blijf van mijn lijfhuis. Nee, dat is
2: nee,
1: het niet, hè?
2: Nee. Nou ja, wat wij eigenlijk als krachtvrouwen willen in Schiedam, dat is een huis waar vrouwen gewoon binnen kunnen lopen. Dus ik bedoel, je doet eigenlijk die deur dicht en je staat op straat met je kind, dat je weet waar je dan wel naartoe kan lopen. Wij willen in Schiedam, willen we gewoon dat we met elkaar, en dan hebben we ook de raad, het college, we hebben elkaar allemaal nodig. Ook andere organisaties allemaal. Om het in Schiedam mooier en beter te gaan maken voor onze vrouwen.
1: Je hebt in ieder geval een hele belangrijke signaleringsfunctie vervuld. En ik denk dat we je hopelijk op korte termijn weer zien. Want we willen natuurlijk wel weten wat dit is.
2: Ja,
1: Zijn er nog andere projecten in de toekomst voor JNS waarover je iets kunt vertellen? De nabije toekomst?
2: Nou ja, we zitten natuurlijk nooit stil bij JNS. Nee, ja, we zijn wel heel erg bezig met outreach in de wijk in. Want het is gewoon broodnodig. Iedere dag delen we voor de deur ook kleding uit, schoenen en alles. Het wordt de hele dag doen we dat kastje bijvullen en aanvullen. En is het weer leeg en weer aanvullen. Dus we merken wel dat het dramatischer wordt in de wijk. Dus daar zijn we wel hele dagen mee bezig. En eten ook rondbezorgen.
1: Nou, weer een ontzettend mooi en bevlogen verhaal van jou, Mieke Wichmans van Stichting JNS. Zo te vinden als je dat intikt op je computer. Dank voor het delen van je ervaringen bij de Tweede Kamer. Dankjewel.
0: Dankjewel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show op. Het is niet anders. Maandag is weer een late avond. En dan zien we wel weer verder wat daarin zit. Dan is Norbert Ketting weer van de partij. Dus luister dan vooral weer. Ik dank je voor je aandacht. Dank voor je gezelschap. En ik neem afscheid met een prachtige van Laura Pausini. La Solitudine. En dan is het weer voorbij van vandaag. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

just a perfect day. Drink sangria in

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging.

0: stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.